op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dish de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe, het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jijzelf bent droef.